0: 16 grad de lichttemperatuur. Dat is ook waar aan brengen. 70% geven de waar aan eens te aan. En dat gaat juni op te en dan zijn de temperaturen als dit, wanneer man aan de temperaturen denkt, eindelijk zou het makkelijk. Nee? En wat hebben we hier nu? De volgende woord was dan mal een leid aanhaken. Dan hebben we allemaal zo'n wat we ons hier van deze tip aankijken kunnen.
1: Hiya, hold me mol and kuffle coffee.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sagen an das Ferienprogramm, wie Daniel noch ab 7:00 lag im Bett, ein Engel kam, um die Antwort zu bringen. Wir sagen noch, warum dort hat so lange gedient, was der Engel, was am kam. Wir sagen dort, der Engel in großer Komfort mit dem Diebel, wie zu weich wir Daniel die Antwort zu bringen. Von der wollen wir sagen, wo der Engel seine Vision dienen deit. Wir wollen noch sagen, dort viel von dieser Prophetei all erfällt ist. Aber wir wollen noch sagen, dort Prophetei, was nur noch in der Zukunft ist, großer Wort buchstäblich erfällt worden. Ich lade nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dit von derchen Programm weiter lehren können, besonders von Prophetei, was nur noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter musst, rechtlich sein und zu alle Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort noch das 11. Kapitel in dort Daniel Buch und wir machen uns denken halber, dat dit een wiedervorder is van dat 10e kapitel. Wie ha eindelijk al gezegd, dat die 10e betaalde kapitels te doen ha met die nemelige vision. Mij is zo dit kapitel is besonders wichtig, wils dat dit eenjet van dat invallen dat te doen haft met die 70 werk die Daniel van Rede deed in dat 9e kapitel, dat te doen haft met Daniel zijn volk, de Israëlieten. Dat deed ook een beetje meer geven van dat gestalt, dat Nebuchadnezzar zag en zijn droom, dat van verschillende metolen gemaakt weer, dat in dat 2e kapitel beschreven is, en dan ook die wilde beesten die we in dat 7e kapitel hadden. Also is dit een zeer wichtig kapitel. We zagen dat vergeet mal, dat nu allem nu, deed de zoten, dem Herr zijn engel hingderen, van nu Daniel te komen om de antwoord te geven. Wils dat te doen had met twee van de nationen die zo wichtig waren wegen God zijn volk Israël. De twee nationen waren Perzen en dan dat Griekse Koninkrijk. Die waren weer bekend gemaakt worden in dit kapitel. Hier wordt een bijzondere inrichting te zijn zinnen van God zijn profetische programma dat zelfs nog niet te vinden is. Nog één dat hier te vinden is, is dat het wenst een beet wordt geeft van wat profetisch passiert tussen dat oulet en dat nieuwe testament. De tijd tussen de twee testamenten wien het tijd van bijzondere truwe voor de Israëlieten, eindelijk dat geraadste lieden dat zij bij de tijd hadden ervoren. Zij moesten lieden dich beide Syrië en Egypte, en je dan Lothar dich Rome. Aber dat is je dan ook te zien in dat Nieuwe Testament. En de tijd, weer door een man met nomen Antiochus Epiphanus, en die is eindelijk een beeld van die Antichrist die nog in de toekomst is. Die is van een familie die niet leicht te begrijpen is, aber wie worden proeven dem aan te dieden, wanneer wie nu aan komen worden in dit kapitel. Hij weer een Jude Hosse, en deed de Jude betterlijk vervallen. Heb je ooit als eerlijk een farao, of de Haman en Esther eretiet, of de zegoor als de Hitler in Duitsland weer? Am wordt ook ongedeed als de bijzondere lastra. Hier in dit kapitel wordt door een brug zinnen tussen dat wat historisch is en wat profetisch is. Wat ik zei wel, als Daniel dit kapitel schreven deed, wie alles profetie. Ober een poort daarvan is erveld worden, en wie worden dat aandieden wanneer wie bij daar komen. Dat maakt dit een zeer wichtig kapitel. Mijn eerste gedanke, als ik bij dat Daniel boek kwam, wäre zo dat ik niet veel tijd wil nemen voor dit kapitel, en niet veel wat van einzelnen en je rechten. Daar weer een oorzaak voor dat, en die oorzaak is dat dit een ziemlich diepe poort is van de schrift, en dat is ziemlich verhängnisvoll. Dat is deeper als de meeste Christen wellen en profetie en aangonen buiten van het zeer interessant is en zeer opvallend is, en zo wieder. Aber wann einer wel een beet no grove en werkelijk proeven uit te vingen wat God en zijn woord te zeer haft, dat is wat dat niet zeer veel mensen doen willen. Aber wann ik denk aan wat wie en Jesaja, Jeremia en Hezekiel hadden, en wo ik door een beet no grove deden, en ik moet zeggen, ik wenst had een grote zegen en dem dat wie door een beet deeper groofde. En zo dacht ik dat, nee, ik wil dit niet bloos groot zo een beet bechecken, wie worden dit leven ook bechecken zoals het zal becheckt worden. Also, wann du west eend van de interessanteste profetieën en God zien woord met ons bechecken, dan kan het ons met wann wie in het 11e kapitel ungerecht worden. En die eerste 20 versen gaat dat weer met de visioen dat in dat 10e kapitel aanvangt. Dit is historisch en dat neemt de tijd in van de Darius zijn tijd als de visioen te Daniel gegeven wordt, maar de tijd als de Alexander zijn koninkrijk ingedeeld wordt, maakt de vier generalen. Dat neemt dan de tijd in van dat Mede-Perse koninkrijk, maar dat Griekische van Azië naar Europa. De Weltmacht wordt van één poort van de Welt naar een andere poort van de Welt genomen, van Oosten naar Westen. Dit maakt dit besonders wichtig, wils de Israël-Nation wordt tussen deze Nationen gepraast, zoals in een schroefstok. En zoals ik al aandied, dit weer een tijd waar dat Israël-volk zeer lieden deed, dat weer een zeer zware tijd verdien. After kapitel de eerste vers. En ook in dat eerste jaar van de Darius de Mede stond ik, zogar ik, aan te besteden en te storken. Behoud nu dat dit de Gabriel is die hier te Daniel reed, en hij reed van den krieg in een himmelswelte. De tijd is de nemelijke als wat in dat zesde kapitel weer, dat weer ook de tijd als Daniel in de levengruft en gesmeten wordt. Darius had geproefd hem Daniel te raden, aber hij weer en zijn ene val en in je vallen deed zijn ene gezaad. En dag zei hij te Daniel, dien God, dem du emmer dene deest, wordt die raden. En als je zegt, Gabriel deed dem Darius bestedje en zijn geloven, en deed Daniel ook treesten en helpen te de tijd. Wie heren Daniel zeien, mijn God heeft zijn engel geschikt en heeft de leef mielen toegestopt. Historisch past dit dan in de tijd en. En dat is dan ook zo als een brug voor dat wat passiert tussen dat Oude en dat Nieuwe Testament. Nu tweede vers. En nu waar ik die de waarheid zei, zei, daar waren drie chenig zinnen die naar ver komen zelen en Perzen. En de vierde wordt zeer veel rijker zijn als al de andere. En deze zijn kracht en deze zijn rijkheid wordt hij allem en het ze jegen dat Griekische koninkrijk. Also, van hier bij de 34e vers is een van de opmerkzaamste bijspel van hoe welke schicht doorgeschreven wordt verdem dat het passiert. Also, een wonderteken. Hier zijn zeer klare beschrijvingen van profetie die boekstavelijk zijn erveld worden. En ik meen boekstavelijk. Daar zijn dergelijk twee verschillende groepen mensen die naar zo'n programma als dit hartje. Daar zijn zo'n die de Bijbel aannemen als God zijn woord en dat te hart nemen. En dan zijn er zo'n die ik vriezinnig wil nemen. Die hartje manchmal ook naar zo'n programma als dit om te proeven wat te vingen dat ze kritiseren kunnen. De jeve ver dat er denken zeer vriezinnig is. Ze denken dan zo dat andere religionen ook goed en aangeneem zijn voor mensen. Maar die zijn eigenlijk niet vriezinnig, want het met God zijn woord en christentum te doen heeft. Die zijn zo absternoots en zeien dat er niet zo wat is als wondertekens. En ze zeien dan, dat is waarom ze de Bijbel niet aannemen kunnen als waar, wilst er zoveel wondertekens beschreven zijn. Ik wil hier een bispel geven. En dat is voor ons plotdietje niet zo leicht te begrijpen als voor een je andere, wils onze sprook heeft niet gewisse wierd die we brukken kennen om de juistelijke zaak klaar te maken. Maar mijn predievriend vertelde een geschicht van een predier die niet leidt dat Daniel dat boek geschreven had, dat zijn noem heeft. Hij had gezegd dat hij profetie niet aannemen kon als zo'n woord op te verloten weer. Predier McGee had hem gevraagd waarom hij dat niet aannemen kon dat Daniel zelfs dat Daniel boek werkelijk geschreven had. Nou, hij had gezegd dat wie je ganz einfach, dat wie aanmerkelijk dat het zo wat je vast wondertekens, die passeren bloos niet, zei hij. Also, van Daniel dat werkelijk al geschreven had, dan wordt dat wondertekens zijn. Also, wie dat aanmerkelijk dat Daniel dat geschreven had. Niet zo vriezinnig als mij zo. En ik zie ook aan je woorden dat het meest aanmerkelijk is zonder te evenreden en bewijzen dat er wondertekens passeren. Dit poort en Daniel zijn boek is een van de raadste wonders dat we hebben. Dit is, zeer opmerkzaam. Nu, dus Gabriel reed hier nu te Daniel en zegt hem dat er drie chenigs worden zijn. Behoud nu ook dat Daniel al een oude man is. Dat schijnt zo dat hij niet zeer lang na dit sterf. Hij zei dan ook te hem dat er een vierde chenig wordt zijn, vijf alles toop. Hij zei ook dat die worden bijzondere chenig zijn. En na dem Cyrus, dem erwähnt wordt in dat tiende kapitel in eerste vers, dat er vijf bijzondere chenigs waren in Perzen. En mensen hebben weltgeschicht studeerd en dat stemt je neef met wat hier is. Ik wou die hier erwähnen met de dotemen, bloos te bewijzen dat het krijgt ze uitkomt als des engel te Daniel van Reed. De chenigs waren Cambyses, en dat jaar 529 voor Jezus in je geboort, en dan weer de Pseudo Smerdes, dat jaar 522, Darius Hystaspes, en dat jaar 521 voor Jezus in je geboort, en dan schließlich de Xerxes, de vierde. Dit laatste is die jagen dat rieche land chem en dat jaar 480 voor Jezus in je geboort. En hij verloor den kreeg, en de mede Perse proden niemals waren over de ganse wereld te regeren. De Xerxes is dan ook de Ahasuerus, die in dat Esterboek chenig weer. Hij weer zeer rijk, zoals de profetie zeed dat hij wil zijn. Nu de derde vers. En een machtje chenig wordt verkomen, die met grote volmacht regeren wordt, en wordt donen, krijgt zoals hij wil. De machtje chenig hier is de machtje griechische Alexander, die op zijn troon weer in dat jaar 335 voor Jezus zijn geboort. Hij neemt dat Macedoniën chenigrijk Eva en ook dat Perzen chenigrijk en haarst over de ganse wereld.

aankomen. Ook niet dan als zijn volmacht weer je wast, even want hij regeert. Dan zijn koninkrijk wordt opgeplakt worden, zogar voor andere buiten deze. Alexander weer een weltharscher en weer vielleicht de kleegste militärische harscher, die jemals is in de welt gewaast. Hij starf in dat jaar 323, voor Jezus zijn geboort. En jo, krijgt zo als de engel zeed, zijn nog komen die de zienrichtum niet wiedervieren. Vier van zijn generalen deelden zich dat koninkrijk in naar vier verschillende delingen van de welt. Dat indelen weer ongeveer zo als dit. Cassander neem Macedonië, en Lysimachus neem Klein-Azië, dat nu Turkije is, Seleucus Nicator neem Syrië, en dat Evriët van dat Midoostelijke, en dan Ptolemy neem Egypte. En alle vier families strijden ego mangs zichzelf. Met de tijd verloren ze alle ere koninkrijks nog de Rijma als denom oosten marcheerde. Vijfde farge. En de koning van Zijde wordt sterk zijn. En een van zijn harsen wordt sterker zijn als hij. En hij wordt harsen. Zijn harsen wordt een groter harsen zijn. Nu reden we van de koning van Zijde. Over Zijde van Woe. Zekerlijk niet Zijde van ergend Woe in Noord- of Zuid-Amerika. Wanneer de Bijbel van rechtingen reed, dan is dat immer van Palestina. Dat is Zijde van wat wie dat Bijbelland nanen, Zijde van Israël. Noorden is immer Noorden van Israël, also Zijde in dit geval wordt Egypte zijn, en Ptolemies wordt de koning van Zijde zijn, en dit deed aan aandieden als de koning van Zijde, en dit weer immer aan de Ptolemies. En nodem is door een tijd van woont door geen historische bericht is. Nu desaster vars. En in dat eng van de jaren worden ze zich verenigen en toepkomen, dan de koning van Zijde zijn dachten, wat om koning van Noorden komen om een bestemming te maken, maar ze wordt niet de macht van den orm houden. China wordt stonen ook niet zijn orm. Over haar wordt opgejeefd worden, en die haar kafte, en die haar ter welt bracht, en die haar sterke deed, en die tiede. De koning van Noorden deed de familie van de Seleucideën aan. Dit vers brengt ons bij ongeveer dat jaar 250, voor dem dat Jezus geboren werd. Dat is van dat passiert. Ik wil hier nu een beetje wat vertalen van wat door zo in je heime passiert en de gerechthieze tot de tijd. Dit is nog wel geschicht dat profetie erfellen deed, waarde boekstevelig. Door weer een vereniging tussen de twee families, de ego en krieg weer een tegen de andere. Om een vereniging teweeg te brengen, geeft de Ptolemy Philadelphus zijn dochter Berenice tot de Antiochus van Syrië als vrouw. Over de Antiochus

Die war aus der König vom Norden. Und so wird der König vom Süden noch sein König gekommen und wird dann zurückgegangen noch sein in das Land. Welche Geschichte besteht ja, dass der ägyptische Ptolemy nimmt 4000 Talente Gold, 40.000 Talente Silber und 2500 gegotene Jette gestalte. Sehen nun weiter, wo dort buchstäblich erfüllt ist. Dit is alles vielleicht nicht besonders interessant, aber dat is wichtig om te erkennen wo buchstäblich die Prophetie erfüllt wordt, wann dort ook veel jaren je prophezeit wie, ver dem dat het passiert. Nu de tiende betreft tiende vers. Ober zine zins worden zeer abgerecht zijn en worden een grote en machtige armee topzamelen en een wordt zekerlijk komen en Everana. En dergkone. Dan wordt hij terugkomen en wordt abgerecht zijn, nu zijn fasting. En de chenig van Zijde wordt zeer dal zijn, en wordt uitkomen met hem te kriegen. Dat heet met de chenig van Noorden. En hij wordt een grote meng mensen toebrengen, ober de meng mensen wordt en zijn heng en dan gegeeft worden. En wanneer hij de meng mensen heeft gevangen genomen, wordt hij en zijn hoort zeer stolt zijn, en hij wordt veel duizenden aanbrengen, aber hij wordt niet doordelijk gestoord worden. Dan de chenig van Noorden wordt terugkomen, en wordt een geratere meng mensen toepzamelen, meer als dat vijfde maal, en wordt zekerlijk nog gewisse jaren komen met een grote armee en veel rijkdom. Waar de historische weltgeschicht heeft bestedigd dat de egel terug weer in de jaren tussen Egypte en Syrië. Ik wou hier niet om diepe en ingaan, maar dat weer ook een tijd als Israël slechte entscheidungen moog. En daardoor wordt aangevangen genomen, eerst van een van de nationen en dan de andere. En zo deden ze veel lieden in de jaren. En daar worden ook zeer veel doodgemaakt, nu de 14e vers. En die tijden worden door veel zinnen die zich tegen de chenig van Zieden stalen worden. En de zins van den die met geweld handelen, worden zich zelfs erheven om de visioen te besteden, over die worden vallen. Zoals ik zei, zeer veel van de Israëlieten worden in die tijd aangebracht worden, den wordt doodgemaakt worden, doordat dat ze slechte entscheidungen maken, en die moesten in een bijzonder slimme weg leiden, door beide, de chenig van Zijde, en dan schließlich door de chenig van Noorden. Wie worden met de luren, maar dat nächste Mal dem te bechecken, of hij is die een voorbeeld is van de Antichrist, die komen wordt. Dit zijn bijzondere prophezeiingen, veel van wonen al zijn erveld worden. Nu, ik wil hier een beetje wat toelaaien. Voor die mensen die nu deze programma horen, worden deze lectionen in dit poort van Daniel vielleicht niet veel mening hebben. Dit is zo'n poort van een schrift dat een deel studeren neemt om dat te begrijpen. Maar de hauptlectie dat we hier van wegnemen willen, is dat wanneer God wat profetieën deed, dan wordt hij dat erfellen. Een don't word. Jezus redt daarvan. En zeet dat wanneer het zijn moest, dan wordt God de hemel en de eerd wegnemen om dat te ervallen wat hij gezegd en versproken heeft. Niet bloos dat. Jezus zeet ook dat de hemel en de eerd worden verschwingen, maar wat hij gezegd had, wordt niemals verschwingen. De hauptzaak is dat God zijn woord vaststaat. We kennen ons door gans en goor op verloten. En ik hoop, u deest dat. Nu mag je dat nächste Mal betan, Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Poitersch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Oswald bezorgt seine Schwester Davy zuidelijk, vertaalt alles van thuis en ziet dat hij bald al met zijn studium fertig wordt. Ruud freut zich voor hem en zo ging de tijd voorbij. Voor een paar jaar. Met eenmaal kreeg een brief. De brief kwam van Helmi. Zij schreef dat ze in Amerika was en dat ze schulden had bij Friedrich gemaakt en zij wilde het geld van haar mama hebben. Zij schreef dat ze glattelijk was, dat ze niet zo vrij was, dat zijn haar wat zeggen moest. En zij was ook zeer glattelijk doorheen, dat ze ook nu geld zelfs verdienen kon, maar eerst moest ze de schulden afgeven en zoveel had ze nog niet. De mama wie treurig. Wat heet voor Helmi vrij te zijn? Zij wil ohne God zijn. Zij wil dat China haar wat ziet. Zij wist ook dat ihre mama haar niet afzaaien wordt. En zij scheidt ook dat geld aan deze familie. Het verjent nog een beetje tijd. Dan kwam Wada een brief. Dan schrijf ze dat zij een jonge man tjane geleed had. En deze man is zeer, zeer rijk. Heeft vele huizen in Amerika en zij wil nu zich bevrijden. En scheidt ook een beeld van hem. De mama wordt immer zwakker. Maar de laatste weet voor ihrem dood weer dat je bid voor Helmi, dat God haar niet im steek laat en te zich neemt. Weil dat wie Ehe biedt en zij ziet ook te roet. Zij bitte, te Helmi, dat mijn laatste wens wie dat hij te God kent.

Als hij antwoordt dat Nick en Kai niet meer te hieren zijn, staat hij hing de hekken op en jet langzaam met hangende schulderen naar huis. Wanneer hij toch zo mutig zijn kon. Zo mutig en zo stoort als die mannen in de Bibel. Du wirst zum Beispiel Daniel. Dei wir mütig in Storche was, de wir sogar so mütig was dort zusammen in der Löwengrube geschmiert hatte. Und du verhörst ja nicht mal Angst gehabt. Er David, der hat mit dem großen Goliath gekämpft. Er Elia, der hat gegen 450 Propheten gekämpft. Er Paulus, alles wäre so seine Gröte und Storche und Mädchen, Männer, ihr wisst, wir sie können heublös nicht sein als seine. Paulus. Ja, von Paulus hatte sie Dienstag zu Uwes ab Jungschar Wort gehört. In der Tür hatte sie ein Merkvers utwendig geliert. Ein Vers in Philipper Feuer vor Strätchen. Ich kann alles durchstehen, was mich stört mir. Christus. Wat wil Paulus du met zeggen? Nou ja, waarschijnlijk dat Jezus am stoit mjuk. Maar woher wird es grond voor zoveel meid? Samen wie in tweschen thuis aangekomen, hij ging voets in zijn stoven mjuk de derte en knoit zich bij zijn badhaan. Jezus, bid hij, du woits dat Nick en Kai mi emma eure, wens ik on die geloof, en wens ik dien kind zie. Ik wil mij over du ver niet schämen dat ik dien kind zie. Maar ik zie een angsthoos. Er has zo'n grote angst voor deze twee jongens. Bitte merk mij doch ook stort en meutig.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik kon diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als zaal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij zit mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving we trouble en spolung in de kerk. Paulus sien rood as, in shady vir Christus.

0: De klok is neerjen.
1: Goede Marius Olem, IQ op dood. Vandaar is Marius, zei je dat vuilen, dat God dicht bij ons is, dat hij afvindt, vandaar is Marius je zeent, en dat je vrouw en de rood zijn om hier met ons te zijn. We hebben het ook bidden. Lieve God en Heer Jezus, ik dank je dat we kan hier vandaar zijn, dat je mij de geleden hier aan je geven, die woord te sharen, te van reden, en dat je jeder mens aan je zien, dat we kan opkomen als de familie Gottes. Ik bid dat deze ondacht we een zeen zijn, dat ik word uit een stich stoppen en jullie looten vertalen, dat ik word bloos jullie weer drukken, dat ik word nus uit mijzelf spreken, en Heer, dat jullie worden dat ondacht nemen en dat in de mensen hier horten dan. In Jezus noem, amen. So van deel, we hebben een bestje van de apostel Petrus reden. We zijn in een series van ondachten, waar we kijken nu personen in het Nieuwe Testament en zijn wat van leven die hadden en wat die leven ons kon leren van wat van God we hadden. Laatste week hadden we Paulus, Eduardo Lechemin, had in de Engelse ondacht van Paulus gedeed en Pastor Harms had in de Duitse ondacht van Paulus gedeed. Van deel hebben we een beetje naar Petrus gekeken. Nu, Petrus is een zeer interessante man om nu lezen en nu zijn. We hebben zeer veel van Petrus in het Nieuwe Testament geschreven. Hij is in alle vier Gospels, hij is in Apostelgeschichte, hij is een klein beetje naar Luther in de Galaterbrief. Hij heeft twee brieven geschreven in het Nieuwe Testament. Zo wie het ook kan zijn, nu Jezus, hij is vlees, de mens wat de meeste is van geschreven in het Nieuwe Testament. Hij weer in Fascha, wat in Capernaum leven deed. Ik heb zijn in Matthäus kapitel 8. De mensen wat de history han je studiert, de glauben hij weer vielleicht ein Jahr aller aus Jesus oder so wo. En hij weer immer, Petrus hat immer ne Buß. Hij weer bußig tun wat sein, bußig tun wat down, noch mal bußig ja aus hij kun denken, spätig so. En dort wo wir so viel von dir sein, aus wie am studieren down. Aber Petrus kriegt es wie, oder kriegst es, wie die Gelegenheit haben zu sein, wie ein Mann, wo von Jesus geraten wird. Und dort wollen wir auch sehr stark sein. Und wir wollen auch sein, dass kriegt der Jesus, wo Petrus raten wird. Er ist auch hier für uns und er will uns auch raten. So, denk an mich ein bisschen nur, wird es vielleicht wie für Petrus, das erste Mal Jesus zu sein. Die zijn nu in boot. Die hebben de ganze nacht even gefascht. Die zijn stunden en stunden door op een woede gewaast. En nus gegrepen. De zon fangt aan een hek te komen. En die brengt het boot wat om eng meer. En dan zijn die door een mond doen. En dit neem ik van Lucas kapitel 5. In Johannes Kapitel 1, die twee Geschichten taub. Die zijn nu een Mond gegaan, en hij deed mensen leren. En Petrus, zijn broer Andreas, die kent het Mond al. Hij zei, Petrus, dit is die. Dit is de Messias. De Mond, die kent wat omboot. Hij stopt in aan. En vraagt, als die willen wollen zijn, den boot een klein beetje wieder, een klein beetje twee op en woed dan op. Dat hij wil kennen van een boot, de mensen leren. En dit doen die van hem. En die wachten door, als hij leert, en die doen vielleicht de natte reen meer aan, of vorig meer aan, of zo wat. En wanneer hij eerst recht is met leren, dan kijkt hij de eind en zegt, oké, nu dat het boot, en dat type het woed dan aan, en schmiedt de natte eruit, te hem vastgrieven. Op heitere seis, I mean, we gaan de ganze nacht even al je fash en doe je nus te grieven. Maar, paar van die seis dan, wo we waren proven. So, sagen jes, de boot kemperuit, wat de duibrit voet da en, de merken dat na droid. Petrus en Andreas, de nam dort en de schmieden dort even dat ziet. Dat jet sagen jes in voet da nam, so is na dat. En op einmal pitch de boot na een ziet. De grieven du fair en de ken dat na nicht van voet da ruit. De Braun en haar partner, wat in een andere bootband wieren, de kom, schwinde eert nu, en de halten, en bat, de moe bat, dat eng wouter kom, wat bat er kont, de boot zijn hof in je wouter, van wel veel fash, de band zijn. Peter zweit nu, dat Andreas het reichje was, dat is de Messia. Hij kämpft op een knieën voor Jezus, en zeg je het voet van mij, wenn ik zijn zin je het moen. Maar Jezus, hij kijkt naar hem en hij zegt, verg die niet. Van nu aan, was die mensen grieven. En Peter steht op en vraagt hem nu. Dit eeuwige van Jezus zijn leven, heeft Peter hem nu gevraagd, zoveel als we kunnen lezen. En de han, Peters heeft alle soorten beleefd. Ik word nu enorm boezig, door veel schrijven door. Ik word niet gaan alle kraak uitlezen, want dan wil ik hier stelt hier zijn. So, niet lang nu, Jezus bijeen, dit Jezus zo ware leren, waar op een kont meer. En hij zei te jenen, dit is van Matthäus, kapitel 14, versen 24 tot 33. Hij zei de jenen, dat ze zelden boot nemen, en wat de onder kon meer komen. So, de gaan ruit met een boot, de kent een storm op, maar eenmaal zijn de een mens, niet eind gaan op een voet. En Petrus, zum Gerelaat, Petrus, hij stopt van boot ruit, en hij jeet, nu Jezus. Nu, dat valt ook gans fijn van Amrit. Hij vangt zich aan te varken. Hij vangt om ringen te doen en Jezus maar hem wat waren raden. Maar hij noemt dat stop. Hij noemt dat stop, want hij gelooft Jezus. Stelt je nu dat? Goen de met Jezus taup. En hij vraagt de jinger. Wer gelooft de mensen wie ik zijn? De han alle zouden antwoorden. Johannes, Elia. En dan vraagt hij over, wat gelijf je door ik zijn? Peters hebben waren voetwoord te zijn. Du bist de Christus, den levende in God zijn zoon. Van Matthäus 16. Vraag nu dort in Matthäus 16. Dat leest ik zo, dat vielleicht de nächste dag, of vielleicht maar ik krijg den zelfde conversation wat de han. Jezus fangt aan met in te scheren wat van de schwere dingen hij wordt doorgemaakt en wel hij wordt hem dood komen. Wat Petrus kijkt hem aan en zegt, nee haar, niemals zal dood te die worden. En Jezus kijkt hem aan en zegt, zo doen, zij dat die van mij kiemst. Nogmaals, Petrus schwind vertalen, kiemt fein van hem uit. Hij wies zijn geloven, zijn sterke geloven aan Jezus, maar nogmaals, deed het hem ook wel. En wie ik hier een beetje langer luid als dat, gaat Jezus met een paar van zijn jinger op een boin op, Petrus is een van die. En door vang ik aan te glanzen zoals de zon, zijn kleider komen ganz wit. Dit is van Matthäus kapitel 17. En Moses en Elia komen ook te bij en vangen met Jezus te vertalen. En Petrus zegt, Petrus, die weet niet wat te zijn, wenn dit is plus te veel voor hem. En hij zegt, dit is wunderbaar, dat die hier zijn met die. Wie würden sagen, wird bühen, um das Ondenk? Ein für die, und ein für Elia, und ein für Moses. Wenn er weit, bloß nicht, was zu tun. Und noch lang, Luther. Einfach, Jesus nachher mal nur dort. Dann kommt der Bart um Gordon, Gethsemane. Und die Soldaten wollen Jesus vorsnehmen. Und Petrus nimmt ein Schwert rüt. Und nimmt ein von den Mannen seine Uhren auf. Von Johannes 8, Kapitel 18. Und dann fragt die Mannen nur, was würde Jesus wollen bekitzen, wo die wollen am Trial haben. Das Matthäus 26, nehme ich dort rüt. Und du hast dich eine Furcht. Und die Menschen fragen an, was hat Jesus kann det? Und er sagt, nee. Dreimal sagt er, nee, du kannst nichts von Jesus. Dann geht er rüt, ab ihrem Zürich. Aber nun Jesus in Auferstehung in Johannes Kapitel 21, was er am sah, kon sein, oder war er ab dem Kont mehr. Du hüpfst ihn Wut an, und schwamm bei Jesus. Und wie so war er, der Leib, in der Glauben, wo der an am Hort. Nur dort, habe ich Jesus vortreten im Himmel. Und dann kam der Pfingsten. Dann kam der heilige Jesus ab der Jünger ab. Nun Petrus nur det, er hat nach einmal kriegt so eine Buß, was er nach einmal gehört hat. Aber nu, mit der Kraft der Heilige Geist, nu hast du der Kraft hinger, nu hast du eine Direction, nu kann er dort besser brücken, zum, euer hat er Glauben gewesen, aber nu kann er stark Glauben predigen. Und krieg nu, den selben Tag, wo er den Heiligen Geist kriegt, in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40 bis 41, hat er rüt, und er predigt eine Andacht, in drei Tag kommen 3000 Menschen in die Kirche nahm. Die Lehrer von Israel, die gleichen das nicht. In Apostelgeschichte Kapitel 2, macht er vor der Stunde, und macht er streiten, dort Jesus erste Messias, und dort er wollte nicht eine Ernte horchen, über eine Gott horchen. Und als er rüttgeht und predigt, man einmal, jeft Gott ihm, eine Vision. In Apostelgeschichte, Kapitel 10, wies Gott an, dort, der Heiden kann auch reden worden. Dort, das ist nicht mehr bloß für die Juden. Und so schön, als er dort weit, geht er rüt und predigt stark, das Evangelium, zu allem. Im Reich von dit Trubeljaft in Apostelgeschichte Kapitel 11, vor der Council der anderen Christen wird noch in Jerusalem sein. Er steht stark. Und er sagt ihnen, wo Gott am gewesen hat. Und zum einen dort präsen der Taub, der Gott wird allem verraten. Nun, Petrus ist nicht perfekt geworden. Bloß wenn er den Heiligen Geist hat. Wir weiten dus least noch einmal mehr, wo er sich im Trouble bringt, wen dort er so busig Dinge tät. Dort in Galater Kapitel 2, hier schrift Paulus, dort Jesus als einmal hangekommen, wo er dort lernt, und er eit mit den Herden, und du wirst kein Trouble. Aber am Reimholz wird Juden kommen durch Hahn. Juden wird glauben, dass Menschen müssen beschneiden worden, in Juden wurden, euer, der könnt Christus annehmen. Und er wies hier eine Menschenfurcht. Und er hat nun bloß mit Ernt. Wen? Dort Evangelium vor allem, was er gepredigt hat. Dort wir noch nicht stark genug in seinen Gedanken. Zum dort vor Ernt bringen. So wie das eigentlich weit, dort ist das letzte wat we van Petrus zien leven gaan in de schrift. Hij schrift nog twee brieven. Eerst in 2 Petrus. Die wezen zou je, wel hij heeft gewassen. Hij vertelde zou je van eenigheid in de kerk en irgendein ander in je doen te zijn. En de kerk heeft lang de geschicht gehoord dat Petrus als je kritiek worden op eenzien leven. En soms zijn bereikt dat hij als eerste kop gekritiek worden. Wenn hij zegt, am wir dat niet würdig, krijg zou te sterven aus zijn heiland. Nu, wat hast du te leren van Petrus in leven? Wat hast du dort in irgendeinheid wat meer voor ons van deel? Van, wo Petrus als je goon in Jezus nu je feit? Toen du even denk, ha ik zum Anfang een vreel. En die vreel is, wat wir dort, wat besonder wir van Petrus? Wat mag am würdig, een van de jünger Jezus te zijn, zeggen de leider van de jünger, en de leider van de jünger kerk, nu Jezus zijn dood en overstehen. Wie dat, de zoeer fijne schel, wat hij hoort, wanneer hij jong weer, wie dat dat hij dik weer, een grote zorg hoort in government. So wie dat ze weten, hij hoort niks van zijn. Hij wie een fascher in een kleine stad. Wat besonder wie van Petrus, wie dat Jezus daar am uitziegen. Jezus geeft aan de gelegenheid om nu te volgen. Jezus leert aan en de Heilige Geest valt aan. Dat eindje denkt wat op eerst besonder wie van Petrus, wie God zijn arbeid in zijn leven. En du hobby krijgt zo'n gelegenheid toe als Petrus hoort. We kunnen zijn in 1 Timotheus kapitel 2 van vers 3 aanvang. Hier schrift Paulus dat zei klaar dat God ieder mens wil raden van vers 3. Dat is goed en als God ons een heiland aan je neemt, dat je haan wil dat alle mensen zijn geraad worden en de woordheid kan leren. Want du is een God en du is een vermiddelaar die tussen God en mensen staat, de mens Christus Jezus. Dat ik zelfs haan jijf als leisjeld voor alle mensen, dat wie het rijk de tijd bewies duveel, dat God haan wil dat alle mensen zijn geraad worden. Ze krijgt als Jezus Petrus hoort uitgezocht, Petrus hoort gevoel en de gelegenheid geven, je geeft om te raden, krijgt de Jezus kamp naar ons en geeft ons de gelegenheid. Uba, ik weet ook als je om nu van je duiden, als je om aan je zijn, als jeder een van jullie allemaal half je zijn, en am voorarm op de knieën zijn je vast, en nu am nu voor je down. Maar wanneer je niet gaan, ik bid, dat je wordt nou jullie ook op de knieën ving. En dat, dat jullie respons, wordt maar een klein beetje anders als Petrus zien zijn. Wat Petrus zegt, haar goe van mij, wenn ik zijn en zijn je mensch. Ik weet dat wie würden zijn, Herr, raad me, wenn ik zijn en zijn je mensch. En die geloven vielleicht dort, oder in some van ons geloven vielleicht dort, ja, Jezus kon mij raden, en dat's fijn, dat's besonder. Aber, brücken, zoals hij brückt Petrus? Ah, dat weet ik ook euch. Aber, wenn wir in een Häuser, Kapitel 4 kicken. Hier schrift dort Zeuer von Einigkeit in der Kirche. Aber Paulus sagt hier von Forschfeuer. Dort jaff mal ein Körper, in eine Geist, grüht so, als sie alle durch ein und dieselbe Hoffnung beroben sind. Dort jaff auch mal einen Herrn, einen Glauben in eine Dope. dort jav mo einen Gott und fuhr auf ans Ola. Hei steht Eva Ola, schof Dorch Ola, in Leift en Ola. Kreig der Salje jest, kreig der Salje Gott. Wo Peters de Kraft jav, nu de Helie jest am Abfallen. Von wie Jesus nu fallen down, kreig der Leift in ans. Dort mir kein Unterscheid. Wenn du was sein dort, oh, ich hör gleich ab irgendeine Fähne Schelven, ich jung wir. Dort mir kein Unterscheid, wenn du sagst, ich sah noch einmal um dir was, ich kann wenig down. Dort mir kein Unterscheid, wenn du mal eine junge Christ bist, und du hast mal Jesus gekannt für ein paar Jahr oder ein paar Monat. Wenn du am Nufallen des, und du lässt der Helle Jesus die abfallen, du hast gekriegt den Jest, wat Peters hat, wat am de Kraft jäuf, zum Rückgun in den Ondag predigen, dort den Tag drei diesen Menschen in die Kirche nehmen können. Dort leidt euch an nicht besonders an uns, dort ist alle besonders an arm. Gott will uns alle raten. Und hei will jeder Beat von uns alle raten. Dann wollt mein ich von dort. Für mich, und ich glaube für viele andere, das fällt mir leicht zu denken dort. Ja, Gott will uns raten. Aber wenn wir ich geraten sind, wenn wir uns handknallen voran, wenn wir am annehmen, in Maya Jesus Christus vorn wollen, dann wollen wir wen Jesus ans Salz wollen. Dann wollen wir machen mehr wollen, sonst die anderen Menschen, wird auch mit Jesus nur fallen dann. Und wie leben die anderen Menschen, wird Jesus nur fallen dann vielleicht, aber wir werden vielleicht nicht ernst sein. Und dort ist nicht reich. Gott hat uns gemerkt. Gott hat, wir können sein in, wir können sein in der Anfang, wenn Gott Menschen mögt, hat er der wie ein Gott. Dort Personality und die Dinge, wo Gott die hat gejäft, wo die ein bisschen anders merken als andere Menschen, die sind Gott. Und die sind nur, wo er der will. Nur ich weiß, für ein Däusern kriegt die Dinge, wo wir brücken zu Sindien. Aber dort die sind, wo die hat eben nun, dort macht von uns Fut kommen. Dort ist nicht uns Personality selbst. Wie kann das sein in Peters Leben? Das will, so sag ich auch ein paar Mal gesagt, Peters hat immer eine Buß. Hat wie immer Bußig zum Reden und Bußig zum Wort down. Und dort ändert sich nicht nur der Helle Jesus am Abfall. Dort ändert sich nicht, so wie das wie kann sein, eher sein ganzes Leben. Aber nu, als Gott am Ische Rat haf. Nu kann er dort brücken mit Kraft. Nu es kriegt dort Biet vom Arm, wat am Pferden in Trouble brach. Nu brückt Gott, kriegt dort Biet, wenn uns eins von der stärkste Biet als sein Charakter. Nu brückt Gott, kriegt dort, zum Menschen segnen, in Gott ihr zu bringen. Ich will hier ein bisschen Bild brücken für dit. Der Helle Geist in dit als ein bisschen das Salz. Haimo in grötet Biet von Sam Jenum dort kein Salz der Bovenhof. Welchen Biet Fleisch so wird. Schmeckt ne Nusch, nicht? So wie nehmen dort, wie den Salz den ab. In nie wird. Schmeckt es ne Salz? No, nu schmeckt dort Meier so sich Salz, nicht? Dort biet Fleisch, nu schmeckt Meier so, dort wird Salz schmecken. Aber denk du mal nu, wenn du ein Mensch begegnet, und der hat noch never von Salz gehört, und du gibst ihm einen Lebelfall, und er hat dort ein, oh, dort wird steuert, für was brücke ich dat? Well, du sagst, wir tun das ab Orlands Eten ab. Wir tun das, ab Mess kriegt alles, was wir merken, dat we dit, er nog veel van dit doen op. They wouldn't sign. Well, dan maar ooit eten even reinschmaken, niet? En ik lijk dat we veel van ons dingen hebben de hele jaar, even Jezus nu vallen en Jezus om voor. Dat van wie om looten, ons reinigen, wo wie wenja en wenja, zoals de mens zijn, wat God goed gemeld. En dat is niet reich. Van wie looten om ons reinigen, van wie om nu vallen, dat is de einzige weg, dat wie worden werkelijk ons zelfs. Dat wie dat kan losluten, dat zin, wat wie in ons haan, dat zin, wat ons meer als de welt merken deed. En wie kan werkelijk de mens zijn, wat God had gemerkt. Petrus is een geschicht. Es sei ja ans geschicht. Hij wie een normal mens, wat schaffen deed voor zijn leven, in een dag bejeent hij Jezus. En Jezus kwam naar hem. En jij van de gelegenheid, kom nu en volg me. Krijg zo, deed hij voor ons, woord hij voor ons, haf hij, probably al voor ons. Ik weet niet wat er haf je looten in je leven. Maar ik hoop, je han je ook, op een knuis je vang, far arm, en am du looten nu je feucht. Wen, ons geschicht fangt, krijgt zoals Petrus ihn an. Aber dort ein, dort ist bei uns. Wo wir am nu feuern, wo wir am looten uns reinigen, wo wir der Heilige Jesus looten uns abfallen und uns steuern und uns Kraft geben, für Gottes ihr. Oder wo wir wegdrehen und uns Leben krijgt so leben, als wir am never holen sein. Wij willen beten. Lieve God en Vader, dank je door waarde van de Samarius, dat we kunnen hier toekomen, die woord te studeren. Ik bid, doch door mijn zwakheid, hast u kunt mij brengen, hast u mij kunt kracht geven, om die woord van u te leiden, en dat het woord in de mensen in het hart in band blijven, dat die woord kan van die woord leren van de Samarius. Ik weet dat als we van hier gaan, dat we willen in zijn Gottes met ons met gaan, dat we willen jullie de eer en de kracht, dat we willen jullie de eer en de prijs en dat lui wezen, wat die ons gaan gewezen. In Jezus' naam. Amen.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Vi willen beten. Lieve Herr Jesus Christus, ons Herr en Heiland, van harte dank ik die dat we den toegang hebben tot die, die du voor ons op deze wereld gekomen bist om ons zeilig te merken van deze weise wereld. Ik dank die ook dat du voor ons am Kreuz gestorven bist, om ons het medisch te merken die in de Kinge te worden, in die deine te kennen in deze tijd. Help ook van der nog de deze tijd dat mensen tot dit leven komen mochten en dat ze die aus den Lehrer in vier ab ihr Lebensweg metnehmen mochten en dat du entleidenden vieren koste de ewige Seidlichkeit. Du sollst dank ihr in Anbetung für alles haben. Amen.

En in mijn Pfizer-brief zijn twee lange gebeden van de apostel Paulus. De eerste 14 versen in kapitel 1 zijn zoals een leid, wat beschreven dat wat God zijn gemeente erwählt had, hij den grond voor de wereld leed. God heeft de gemeente dat Jezus Christus erleist en met hem Heiligen Geest versiegeld. De apostel Paulus zijn gebed in Epheser 1 van vers 15 tot 23 kon met een poort beschreven worden. Gebed om een meesterhaft leven. Zoals Abraham, Moses en Daniel bidt Paulus niet voor zichzelf. Hij bidt voor de gemeente. Durch dit gebed kennen wir ein Bet an Paulus in Hort in Antike. Paulus weet dat de gemeente nicht uit ihre ene Kraft leven en bestaan blijven kan. Ihre Kraft kommt van boven. Paulus weet ook dat de Rijkdom, den Kinder Gottes, der Jesus Christus habe, nicht automatisch in ons leven entkommt. De gemeente en jeder einzelne Christ moet den Rijkdom en Christus aannemen en zelfs erleven. En de eerste 14 verse in kapitel 1 beschrijft Paulus al die zegeningen met de God die gemeint dat Jezus Christus die zegend heeft. Paulus praat God aber nicht nur nach meer zegeningen. Hij weet hier dat God in mochte uwe opmerken, zodat zij erkennen kennen wat God in alles geschenken heeft. En dan in ook de harte opmerken wordt, dat zij die gave alle aannemen mochten. Paulus mocht zo jieren dat de gemeente weinigstens wat daarvan begrepen wordt en ervaren wat God aan openbaard had. Paulus kritiseert en prielt eind ober nicht. Hij mocht bloos dat God zijn genood en de gemeente werken kon. Doeens hield hij ook niemals op voor eind te danken en in zijn gebeden aan eind te denken. Hij weet dat ze mangelhaft blijven worden. Zolang als die hier op deze eerd zijn. Wat veranlost in Paulus dit gebed voor de gemeente te beden? Paulus denkt aan den evenmote grote richting aan je nood, den de gemeente echt dat evangelium gekregen heeft. En wat treurig wordt dat toch zijn, want ze voor al dat blind zijn worden. Paulus wist dat deze gemeente zich im geloven bewährt hadden, en dat beweegt aan dat hij een dankgebed te doen. Hij zegt, van dan als ik van jullie geloven aan de Heer Jezus hield, en van wie je alle heil je leven, hier ik niet op voor jullie te danken en voor jullie te beden. De apostel weer in gevangenis, maar irgendwann had hij toch gehoord waar deze Christen trouw en vast im geloven stonden. Waren sie auch schwor, wenn sie ihren Glauben an Jesus Christus verfälscht wurde. Dort geht hier darum, dass die Gemeinde ihren Glauben bewahrt und ausgelebt hatte. Den Glauben, was sie angenommen hatte, als sie mag irgendwie, hatte sie bewahrt. Ein Leben der Glauben warst von gestern bis von dir und dann bis morgen. Paulus hat aber nicht bloß davon gehört, dass diese Christen sich im Glauben bewährt hatte, aber auch davon, wie ihr Glaube sich auswirkt, wie sie sich in Leben bewiesen hat. Wenn dein Leben zu allen Helden bei der Epheser gefehlt hat, hat Paulus ihren Glaube auch nicht loben können. Er ist dankbar dafür, dass die Christen ihre Leben nicht bloß für ein paar Freunde und Glaubensgeschwister da wären, aber für alle Helden. Das meint für alle Gotteskinder. Zoals Paulus dat versteht, je hier geloven, leven en hoop nog tot Christentum. We willen nu weer een leid horen en na dat leid met de boodschap weer maken.

of zo'n betekent dat je een hoopdong hebt. We kunnen aan zo'n mensen schwer verstellen wat hoopdongsloos zijn. Voor een die heeft dat keinen zin te wiederleven. Die meint, er hoopdong is voor de eeuwige heerlijkheid met de Heer. En tweitens zal de gemeente zijn dat God voor zijn kinderen een afkoud, een schatsrijd hield. Want Paulus am Anfang van Epheserbrief ook zo veel zegeningen erwähnt, wat triste dat den Glauben aan Jesus Christus erorven, dan is dat ook niet mal damit te vergelijken, wat ons nog alles geeft worden zal. Dat is een zeilige hoopnung. Dit afkoud is dat eeuwige leven. Paulus sagt dat zo, wat geen uurje zijne en wat geen uurje hiet haft, dat haft God reidemerkt voor die, wat am leven. Nu hebben we bloos een blase oning daarvan, wat dat nogmal zijn wordt. Aber Paulus betoont dat bloos die, wat met Jezus zijn bloed reingewaschen zijn, deze afschaft genieten worden. Drittens wil Paulus dat die gemeente zijn zal, weil groot God seine Kraft is. Seine Leserstelle seine, wat God seine unutsprechlich grote Kraft an ons is. De Verse 22 en 23 sind ein frohes Bekenntnis im Gebet. God heeft alle Dinge unter Jesus seine Feit gedone. Hij heeft Christus als Haupt über de Gemeinde gestalt. Wenn Paulus de Gemeinde ook gerind had, dann wist hij doch, dat hij nicht der Erhaupt wär. En daarmee traagt hij zich terug en geeft dem Herrn den ersten Platz als Haupt über de Gemeinde. Die Gemeinde erzeugt und schient als ein Licht in eine düstere Welt. Jeder einzelne Gelehrte an Jesus Christus seinen Körper ist ein Licht für die Welt. Wir wollen nun zum Schluss noch einmal zu beten. Herr, help uns doch so viel andere zu beten, als wir dort die Rot von dem Apostel Paulus gelehrt haben. Wenn Paulus auch für Christus im Gefängnis hat, dachte er nicht an seine eigene Not und beklaut sich auch nicht wie andere. Hij dankt God en bed voor anderen. Wie beden die aan je nood, den Paulus als Beispiel te nemen. Zij den woord ook van jou, waar de aan jeder hoort, wat deze boodschap je hart heeft. Wie beden dit, aan die grote lijf halven.

de programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 657. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 657.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wieder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war der Hirn.

De evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de Heiligen Jezus geschreven. Ten aanvang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij de meer. Dat zag hij zum ersten Mal. En zijn mensen hadden dat ook nog alle nie gezien. Na jent hij door een eindje am meer nen en schaap zijn gefäß vol water. Hij wil zijn lieden van vertalen in andere water wiese. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer we van Heiligen Jezus reden, we wel niet meer weten, als dat gefäß vol water empfehlig te dem grote meer wie. Jo zei ja veel es en woord iwad en van dem Heiligen Jezus gezegd en geleerd. En alles es mo een ganz kleiner deel van am. Ober eintje wie bestemd sei, so als de jinger dan erlebte, dat ihr leven verändert ward, als de heilige Jezus in ihr leven ankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene God zijn Jezus in ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrasten en broken, om ons God zijn tjene hier te leven. Jo, Paulus zegt ze was zo, die van God zijn Jezus geleid worden, dat zijn God zijn tjene. En Pinkster heeft God ons dat meelig gemaakt. Also, welle doch dat nu leven. Met deze wereld sluit het je dan af en breng je nog te laatste tijd, vergeet niet te danken.

Dankeschön voor je tijd. Dankeschön voor je jeenwoord hier in dit programma. En ik vreem me, Amavara, voor je dubie zijn. Nou, wens ik je een schönen dag. Abwara hier.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sagen an das Ferienprogramm, wie Daniel noch ab 7:00 lag im Bett, ein Engel kam, um die Antwort zu bringen. Wir sagen noch, warum dort hat so lange gedient, was der Engel, was am kam. Wir sagen dort, der Engel in großer Komfort mit dem Diebel, wie zu weich wir Daniel die Antwort zu bringen. Von der, wo wir seinen, wo der Engel seine Vision dienen deit, wir wollen noch sein, dort viel von dieser Prophetei all erfällt ist, aber wir wollen noch sein, dort Prophetei, was nur noch in der Zukunft ist, großer Wort buchstäblich erfällt worden. Ich lade nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dem verdächtigen Programm weiter lernen können, besonders von Prophetei, was nur noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu alle Zuhörer. Amen. Hier ist weiter mit uns, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort noch das 11. Kapitel in dort Danielburg und wir machen uns denken, halber, dass das ein Wiedervorder ist von dem 10. Kapitel. Wir haben endlich all gesagt, dass die 10. betrachtete Kapitel zu tun haben mit der nämlichen Vision. Mir ist so dit Kapitel als besonders wichtig, wills dort dat einjet von dort anfälle, dort te doen haft, mit dit 70 Werk, die Daniel van Rede dat, en dort neende Kapitel, dort te doen haft mit Daniel zijn volk, die Israelite. Dort dat ook een beet meer jewe van dort gestalt, dort Nebuchadnezzar zag en zijn droom, dort van verschiedene metolen gemaakt weer, dort in dat tweede Kapitel beschreven is, en dan ook die wilde beste, die wir in dat 7. Kapitel hadden. Also is dit een zeer wichtig Kapitel. Wie sagen dat veget mal, dat no allem no, deed de zoten, dem Herr zijn Engel hingere, van no Daniel te komen om de antwoord te geven. Wils dat de donor had met twee van de nationen, die zo wichtig waren wegen God zijn volk Israel. De twee nationen waren Perser, en dan dat Grieche Koninkrijk. Die waren wieder bekend gemaakt worden in dit kapitel. Hier wordt een besonderd inrichting te zijn zinnen van God zijn profetische programma dat zest nog niet te vinden is. Nog een dat hier te vinden is, is dat het wenst een beet wordt geeft van wat profetisch passiert tussen dat oulet en dat nieuwe testament. De tijd tussen de twee testamenten wie een tijd van besondere truwe voor de Israëlieten, eindelijk dat geraadste lieden dat zij bij die tijd hadden ervoren. Zij moesten lieden door beide Syrië en Egypte, en je dan Lothar door Rome. Maar dat is je dan ook te zien in dat Nieuwe Testament. En die tijd, wie door een man met name Antiochus Epiphanes, en die is eindelijk een beeld van de Antichrist die nog en de toekomst is. Die is van een familie die niet leicht te begrijpen is. Maar wie worden proeven dem aan te dieden, wanneer wie nu aan komen worden in dit kapitel. Hij weer een jude hosse. En die jude beter licht vervallen. Hij weer oeien als irgendein farao, oder de Hamen en Esther eretiet, oder sogar als de Hitler in Duitsland weer. Am wordt ook aangedeed als de besondere lastra. Hier in dit kapitel wordt door een bruchzinnen tussen dat wat historisch is en wat profetisch is. Wat ik zei wel, als Daniel dit kapitel schreven deed, wie alles profetie. Ober een poort daarvan is erveld worden en wie worden dat aangedeed wanneer wie bij daar komen. Dat maakt dit een zeer wichtig kapitel. Mijn eerste gedanke, als ik bij dat Danielboek kwam, wäre zo dat ik niet veel tijd wil nemen voor dit kapitel en niet veel wat van einzelnen en je rechten. Daar weer een oorzaak voor dat, en die oorzaak is dat dit een ziemlich diepe poort is van een schrift en dat is ziemlich verhängnisvoll. Dat is deper als de meeste Christen wellen en profetie en aangonen buiten van het zeer interessant is en zeer opvallend is, en zo wieder. Aber wann einer wel een beet no grove en werkelijk proeven uit te vingen wat God en zijn woord te zeer haft, dat is wat dat niet zeer veel mensen doen willen. Aber, wann ik denk aan wat wie aan Jesaja, Jeremia en Hezekiel hadden, en wo ik door een beet no grove deden, en ik moet zeggen, ik wenst had, een grote zegen en dem dat wie door een beet deeper groofde. En zo dacht ik dat, nee, ik wil dit niet bloos groot zo een beet bechecken, wie worden dit leven ook bechecken zo als het zal becheckt worden. Also, wann du west eent van de interessanteste profetieën en God zien woord met ons bechecken, dan kan het ons met wann wie in het elfde kapitel ungerecht worden. In de eerste 20 vers gaat het weer met de visioen dat in dat tiende kapitel aanvangt. Dit is historisch en dat neemt de tijd in van de Darius zijn tijd als de visioen te Daniel gegeven wordt, maar de tijd als de Alexander zijn koninkrijk ingedeeld wordt, maakt de vier generalen. Dat neemt dan de tijd in van dat Mede-Perse koninkrijk, maar dat Griekische van Azië naar Europa. De weltmacht wordt van één poort van de welt naar een andere poort van de welt genomen, van oosten naar westen. Dit maakt dit besonders wichtig, wils de Israël-Nation wordt tussen deze nationen gepraast, zoals in een schroefstok. En zoals ik al aandied, dit weer een tijd waar dat Israël-volk zeer lieden deed, dat weer een zeer schwere tijd verdien. After kapitel de eerste vers. En ook in dat eerste jaar van de Darius de Mede stond ik, zogar ik, aan te besteden en te storken. Behoud nu dat dit de Gabriel is die hier te Daniel reed, en hij reed van den krieg in een himmelswelte. De tijd is die nemelijke als wat in dat zesde kapitel weer, dat weer ook de tijd als Daniel in de levengruft en in je smeten wordt. Darius had geproefd hem Daniel te raden, aber hij weer in zijn ene val en in je vallen door zijn ene gezaad. En dag zei hij te Daniel, den God, dem du immer dienen deest, wordt die raden. En als je zegt, Gabriel deed dem Darius bestedigen en zijn geloven, en deed Daniel ook treesten en helpen te de tijd. Wie hieren Daniel zeien, mijn God heeft zijn engel geschickt en heeft de leef miele toegestopt. Historisch past dit dan in de tijd en. En dat is dan ook zo als een brug voor dat wat passiert tussen dat oude en dat nieuwe testament. Nu tweede vers. En nu waar ik die de waarheid zeie, zei, daar waren drie chenig zinnen die naar ver komen zelen en Perzen. En de vierde wordt zeer veel rijker zijn als al de andere. En deze zijn kracht en deze zijn rijkheid wordt hij allem en het ze jegen dat Griekische koninkrijk. Also, van hier bij de 34e vers is een van de opmerkzaamste bijspel van hoe welke schicht doorgeschreven wordt verdem dat het passiert. Also, een wonderteken. Hier zijn zeer klare beschrijvingen van profetie die boekstavelijk zijn erveld worden. En ik meen boekstavelijk. Daar zijn dergelijk twee verschillende groepen mensen die naar zo'n programma als dit hartje. Daar zijn zo'n die de Bijbel aannemen als God zijn woord en dat te hart nemen. En dan zijn er zo'n die ik vriezinnig wil nemen. Die hartje manchmal ook naar zo'n programma als dit om te proeven wat te vingen dat ze kritiseren kunnen. De jeve ver dat er denken zeer vriezinnig is. Ze denken dan zo dat andere religionen ook goed en aangeneem zijn voor mensen. Maar die zijn eigenlijk niet vriezinnig, want het met God zijn woord en christentum te doen heeft. Die zijn zo absternoots en zeien dat er niet zo wat is als wondertekens. En ze zeien dan, dat is waarom ze de Bijbel niet aannemen kunnen als waar, wilst er zoveel wondertekens beschreven zijn. Ik wil hier een bijspel geven. En dat is voor ons plotdietje niet zo leicht te begrijpen als voor een je andere, wils onze sprook heeft niet gewisse wierd die we brukken kennen om de juistelijke zaak klaar te maken. Maar mijn predievriend vertelde een geschicht van een predier die niet leidt dat Daniel dat boek geschreven had, dat zijn naam heeft. Hij had gezegd dat hij profetie niet aannemen kon als zo'n woord op te verloten weer. Predier McGee had hem gevraagd waarom hij dat niet aannemen kon dat Daniel zelfs dat Daniel boek werkelijk geschreven had. Nou, hij had gezegd dat wir je ganz einfach, dat wir aanmerkelijk dat het zo wat jevals wonder tekens, die passeren bloos niet, zegt hij. Also, van Daniel dat werkelijk door geschreven had, dan wordt dat wonder tekens zijn. Also, wir dat aanmerkelijk dat Daniel dat geschreven had. Niet zeer vriezinnig als mij zo. En ik zie ook aan je woorden dat het meest aanmerkelijk is zonder te evenreden en bewijzen dat door wonder tekens passeren. Dit poort en Daniel zijn boek is een van de raadste wonders dat we hebben. Dit is, jo, zeer opmerkzaam. Nu, dus Gabriel reed hier nu te Daniel en zegt hem dat dat drie tenigs worden zijn. Behoud nu ook dat Daniel al een oude man is. Dat schijnt zo dat hij niet zeer lang na dit sterf. Hij zegt dan ook te hem dat er een vierde tenig wordt zijn, voor alles toop. Hij zegt ook dat die worden bijzondere tenig zijn. En na dem Cyrus, dem erwähnt wordt in dat tiende kapitel in eerste vers, dat er vier bijzondere tenigs waren in Perzen. En mensen hebben weltgeschicht studeerd en dat stemt je neef met wat hier is. Ik wou die hier erwähnen met die dotemen, bloos te bewijzen dat het krijgt ze uitkomt als des engel te Daniel van Reed. De tenigs waren Cambyses en dat jaar 529 voor Jezus zijn geboorte. En dan weer de Pseudo Smerdes, dat jaar 522. Darius Hystaspes en dat jaar 521 voor Jezus zijn geboorte. En dan schließlich de Xerxes, de vierde. Dit laatste is die jagen dat Grieche land came. En dat je 480 voor Jezus zijn geboorte. En hij verloor den kreeg. En de mede Perse proefde niemals waarde over de ganse wereld te regeren. De Xerxes is dan ook de Ahasuerus, die in dat Esterboek tenig weer. Hij weer zeer rijk, zoals de profetie zeed dat hij wil zijn. Nu de derde vers. En een machtje tenig wordt verkomen, die met grote volmacht regeren wordt en wordt donen, krijgt zo als hij wil. De machtje tenig hier is de machtje Griechische Alexander, die op zijn troon weer in dat jaar 335 voor Jezus zijn geboorte. Hij neemt dat Macedoniën tenigrijk Eva en ook dat Perzen tenigrijk en haarst over de ganse wereld.

Nu Daniel dat elfde kapitel de vierde vers. En wanneer hij opstonde wordt, dan wordt zijn koninkrijk gebroken worden en wordt ingedeeld worden naar de vijf winden van hemel. En niet naar zijn nakomen, ook niet daarna als zijn volmacht weer gewaast, even want hij regeert. Dan zijn koninkrijk wordt opgeplakt worden, sogar voor andere buiten deze. Alexander weer een weltharscher en weer vielleicht de kleegste militärische harscher, die jemals is in de welt gewaast. Hij starf in dat jaar 323, voor Jezus zijn geboort. En jo, krijgt zo als de engel zeed, zijn nakomen die de zienrichtum niet wiedervieren. Vijf van zijn generalen deelden zich dat koninkrijk in naar vijf verschillende delingen van de welt. Dat indelen weer ongeveer zo als dit. Cassander neem Macedonië, en Lysimachus neem Klein-Azië, dat nu Turkije is, Seleucus Nicator neem Syrië, en dat Evriët van dat Midoostelijke, en dan Ptolemy neem Egypte. En alle vijf families strijden ego mank zichzelf. Met de tijd verloren ze alle erkenningrechts No de Rema, als denum ooste marcheerde. Vijfde vers. En de koning van Zijde wordt sterk zijn, en een van zijn harsen wordt sterker zijn als hij, en hij wordt harsen, zijn harsen wordt een groter harsen zijn. Nu reden we van de koning van Zijde. Ober Zijde van woe. Zekerlijk niet Zijde van ergend woe in Noord- of Zuid-Amerika. Wanneer die Bijbel van rechtingen reed, dan is dat immer van Palestina. Dat is Zijde van wat wie dat Bijbel land nane, Zijde van Israël. Noorden is immer noorden van Israël, also Zijde in dit geval wordt Egypte zijn, en Ptolemies wordt de koning van Zijde zijn, en dit deed am aandieden als de koning van Zijde, en dit weer immer han de Ptolemies. En nadem is door een tijd van woont door geen historische bericht is. Nu de zesde vers. En in dat eng van de jaren worden ze zich vereenigd en toepkomen, dan de koning van Zijde zijn dochter wordt om koning van Noorden komen om een bestemming te maken, maar ze wordt niet de macht van den orm houden. Keiner wordt stonen ook niet zijn orm. Over haar wordt opgejeefd worden, en die haar kafte, en die haar ter welt bracht, en die haar sterke deed, en die tiede. De koning van Noorden deed de familie van de Seleucidea aan. Dit vers brengt ons bij ongeveer dat jaar 250, voor dem dat Jezus geboren werd. Dat is van dat passiert. Ik wil hier nu een beetje wat vertalen van wat door zo in je heime passiert en de gerechthieze tot de tijd. Dit is nou welk geschicht dat profetie erfellen deed, waarde boekstevelig. Door weer een vereniging tussen de twee families, de egel en krieg weer een jegen de andere. Om een vereniging teweeg te brengen, geeft de Ptolemy Philadelphus zijn dochter Berenice tot de Antiochus van Syrië als vrouw. Ober de Antiochus weer al bevriet met Laodice. Ober de zich van haar scheide. Twee jaar later starf de Ptolemy Philadelphus, en zo schekt de Antiochus Theus de Berenice in haar zijn weg, en neemt zijn eerste vrouw Laodice terug. Ober zij deed dem Antiochus verjefte, en bevol dat de Berenice in haar zijn zullen doodgemaakt worden. Laodice stalt haar eigen zoon Seleucus Callinicus op den troon. Dat is een halweg het hanen her. Maar dat is interessant dat de engel Daniel dat geef en de visioen als profetie. Zevende vers. Maar van uiten oost van ere wartelen wordt een afstone in zijn stede en die wordt met een armee komen en wordt in dem koning van Noorden zijn fasting en dan komen, en wordt jegen dem handelen en aan wordt het ook gelingen.
Dort wird dann eine mit dem Namen Ptolemy ur Gattes, und die kam mit einer Armee in Neem Syrien gefangen, und neem auch die Fasting, dort die Hove wir, die Antioch genannt wir, und die Tiet. Nu die achte und neigende Farge. Und hij neem ook gefangene, nou je hebt met ere jette en je goten jette je stolte, en de jefese vanzelve en galt de ze eigende, hij neem dat alles gefangen, nou je hebt, en hij wordt langer blijven als de tjenig van noorden. En zo wordt de tjenig van zieden, nou zijn tjenig rekomen, en wordt dan teruggonen, nou zijn in het land. Welke schicht dat besteed je dat de Egyptische Ptolemy neem 4000 talenten gold, 40.000 talenten zelve, en 2500 je goten jette je stolte. Zijn nu waarde wo dat buchstäblich erfeld is. Dit is alles vielleicht niet besonders interessant, aber dat is wichtig om te erkennen wo buchstäblich die Prophetie erfeld wordt, wann dat ook veel jaren je prophezeit wie, ver dem dat het passiert. Nu de tiende betreffende vars. Ober zine zins worden zeer abgerecht zijn en worden een grote en machtige armee topzamelen en eene wordt zekerlijk komen en evarane en dekonen. Dan wordt hij terugkomen en wordt abgerecht zijn nu zine fasting. En de tjenig van zide wordt zeer dal zijn en wordt ruitkonen met hem te kriegen. Dat heet met dem tjenig van noorden. En hij wordt een grote meng mensen toepringen, ober de meng mensen wordt en zijn heng en dan je geeft worden. En wann hij de meng mensen heeft gevangen genomen, wordt hij en zijn hoort zeer stolt zijn, en hij wordt veel duizenden aanbrengen, ober hij wordt niet doordelig gestoord worden. Dan de tjenig van noorden wordt terugkomen, en wordt een geratere meng mensen toepzamelen, meer als dat vijgend moel,

Zeef heel doodgemaakt, nu de 14e vers. En die tijden worden door veel zinnen die zich tegen de tjenig van ziedestalen worden. En de zins van den die met geweld handelen, worden zich zelfs erheven om de visioen te besteden, over die worden vallen. Zoals ik zei, zeer veel van de Israëlieten worden in die tijd aangebracht worden, den wordt doodgemaakt worden, doordat dat ze slechte entscheidingen maken. En die moesten in een bijzonder slimme weg leiden. Dicht bij de tjenig van Zieden en dan schließlich dicht de tjenig van Noorden. Wie worden met de luren, maar dat nächste Mal dem te bechecken over hij is die een voorbeeld is van de Antichrist die komen wordt. Dit zijn bijzondere profetieën, veel van wonen al zijn erveld worden. Nu, ik wil hier een beetje wat toelaten voor de mensen die nu deze programma horen. Worden deze lectionen in dit poort van Daniel vielleicht niet veel mening ha? Dit is zo'n poort van een schrift dat een deel studeren neemt om dat te begrijpen. Ober de hauptlektion dat we hier van wegnemen willen, is dat wanneer God wat profetieën deed, dan wordt hij dat erfellen. Een don't woord. Jezus redt daarvan en zegt dat wanneer het zijn moest, dan wordt God de hemel en de eerd. Wegnemen om dat te erfallen wat hij gezegd en versproken heeft. Niet bloos dat. Jezus zei ook dat de hemel en de eerd worden verschwingen, over wat hij gezegd had, wordt niemals verschwingen. De hauptzaak is dat God zijn woord vast staat. We kennen ons door gans en koor op verloten. En ik hoop, u deest dat. Nu mag je dat nächste Mal betalen, Gottes zegen, mijn vriend.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergift is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Lin je deze zaad uit een brief van een persoon, die zich je letterlijk voelt, die ganz vrij leven kan en doen en maken wat ze wil? Ik denk dat we de wens van Helmi zouden leven kennen, maar dat ware leven is volkomen anders. Ook haar levensstijl, met hem stelen, leeën en ständig vieren willen, kwam ze haar opgave niet na. Ze had haar leven niet veranderd en moet nu dat ze immer duiper en duiper in een loch vallen duidt en geen uitweg meer weiter duidt. Zo wat is dan zeer treurig dat het te zo wat komen deed. Lieve kind, wat jette die damit? Hast du een probleem met stelen, met leeën, oder interessiert die Gottes woord niet zo? Versieh doch diese Dinge in Ordnung te brengen. Tite, wem du vertrouwen hast, red met de persoon, bet dafür. En Gott kan die ook vrij maken. Hij kan ons van deze oude gewoonheiten veranderen, dat wie een nieuw leven met hem ontvangen kunnen. Helmi had dat erkend. Ze kreeg help van de vrouw. In deze vrouw kon ze dat ganze hart uitschadden. En ze erkend. Allein waar ik mij niet ändere. En kan het ook niet. Ik brug de help. Gott, help me. En Gott erheet er je beet wellig. En hij help er. Dat heit niet, wann wie ons te Jezus betjane, dat van dorp maar die alles goed klopen wordt, et keine probleme meer heeft, wann wie zo denk je, ha wie dat woord Gottes irgendwie een beetje falsch verstoene. Gott zegt, hij helpt ons. En dat deed hij ook. Aber wann wir Gewohnheiten haben, die sich über Jahre so enge schlitt und enge öft haben, die leibe ich nicht von dort mal auf. Dort braucht Zeit, aber wir dürfen Gott immer wieder am helpen Kraft beten, auch drum zu arbeiten.

De twee ganzen die stel im Rüm. Asphalt ruht, Magda en de Tjenja, die brachten zijn woed rüda. En dan zegt Asphalt, is ons God niet groot? Wie kan zich dit denken, dat Helmi nog zo wat erleven wordt? Oba die gebeden van de mama en van ons allem zendt er heet, God is groot.

0: maar 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pan got in wood.
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem die de Bibel en ving hem als al ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinthe ving we trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as en shady voor Christus.

0: De klok is neerjen.
1: Kunnen Marius Olem? Ik heb dat. Van der Marius, tell you dat fallen, dat God dich bij ons as, dat hij afjunt van der Marius je zingt. En dat je vrouw en de reutzend om hier met ons te zijn. We hebben het ook bidden. Lieve God en Heer Jezus, ik dank je dat we kan hier van deel zijn. Dat je mij de geleden hier aan je geven, die woord te sharen, te van reden. En dat je ieder mens aan je zien, dat we kan opkomen als de familie Gottes. Ik bid dat deze ondacht wil zien zijn, dat ik wil u een stich stoppen en jullie laten vertalen. Dat ik wil bloos jullie weer drukken. Dat ik wil nus uit mijzelf spreken. En Heer, dat jullie dat ondacht nemen en dat in de mensen hier horen nemen. In Jezus noem, amen. Zo van deel, we hebben een beetje van de apostel Petrus reden. We zijn in een series van ondachten waar we kijken nu personen in het Nieuwe Testament en zijn wat van leven die hadden en wat die leven ons kon leren van wat van God we hadden. Laatste week hadden we Paulus, Eduardo Letjemin, hadden de Engelse ondacht van Paulus hier deed en Pastor Harms hadden de Duitse ondacht van Paulus hier deed. Van deel hebben we een beetje naar Petrus kijken. Nu, Petrus is een zeer interessante man om nu lezen en nu zijn. We hebben zeer veel van Petrus in het Nieuwe Testament geschreven. Hij is in alle vier Gospels. Hij is in Apostelgeschichte. Hij is in klein beetje naar Luther in de Galaterbrief. Hij heeft twee brieven geschreven in het Nieuwe Testament. Zo wie dat ook kan zijn. Nu Jezus, hij is vlees, de mens wordt de meeste als van geschreven in het Nieuwe Testament. Hij weer in Fascha, wordt in Capernaum leven deed, ik heb gezien in Matthäus kapitel 8, de mensen wordt de history han gestudeerd, de geloven hij weer vlees een jaar Allah als Jezus, of zo voor. En hij weer allemaal Petrus hat immer ne Buß. Hey, wir busig tun wort sein, busig tun wort down, noch mal buß ja, aus hei können denken, spätig so. Und dort, wo wir so viel von dir sein, aus wie am studieren down. Aber Petrus kriegst es wie die Jelen hat Hand zu sein, wie ein Mann, wort von Jesus gerat wir. Und dort, wo wir auch so stark sein. En we wollen ook zijn dat kracht de Jezus voor Petrus raden deed. Hij is ook hier voor ons en hij wil ons ook raden. Zo,

Denk aan mij een beetje nu, wat het vlees weer voor Petrus, dat eerste maal Jezus te zijn. Die zijn nu in boot, die hebben een ganze nacht even gevast. Die zijn stunden en stunden door op een woord dat je was, en nus gegrepen. De zon fangt aan een hek te komen, en die brengt het boot wat om eng meer. En dan zijn die, door een mond gaan. En dit neem ik van Lucas kapitel 5 en Johannes kapitel 1. Die twee geschichten dat helpt. Die zijn door een mond gaan en die dit mensen leren. En Petrus zijn broer Andreas, die kent dit mond al. Hij zegt Petrus, dit is die. Dit is de Messias. De man die kämpft wat omboot, hij stopt in aan en vraagt, als die willen wel zijn, den boot een klein beetje wieder, een klein beetje twee op en woed en op, dat hij wil kennen van een boot, de mensen leren. En dit doen die van hem. En die wachten door, als hij leert, en die doen vielleicht de natte reen meer anger, vorig meer anger, zo wat. En wanneer hij eerst recht is met leren, dan kijkt hij naar eind en zegt, okay, nu dat het boot in de duipere toet aan hen, en schmiedt de naad eruit, van hem verschrieben. Op Petrus zegt, we hebben de ganze nacht even al je vers, en nu weer nus te grieven. Maar, haar, wanneer du dat zegt, dan, waar we waren proeven. Zo, zagen jes, de boot kämpft eruit, wat de duipere toet aan, en die merken dat naad eruit. Petrus en Andreas, die, neem dort, nee, schmieden dort, er wat het ziet. Dat je het zachtjes in woed aan hen, zoals na dat. En op einmal pitcht de boot naar een ziet. De grieven door ver en de kennen dat na niet van woed eruit. De brouwen en haar partner worden in een andere boot ben weer. De koem, schwinden er nu en de halten. En wat, de moet wat, dat een woed er koem, maar wat er komt, de boot zijn half in je woed er. Van wel veel vers. Door ben zijn. Petrus weet niet dat Andreas het rijtje was. Dat is de Messias. Hij kampt op een knieën voor Jezus en zegt, je hebt voet van mij. Wenn ik zijn zinget moon. Maar Jezus, hij kijkt naar hem en hij zegt, verg die niet. Van nu aan, was die Menschen grieben. Peter steht ab und fragt ihn nu. Der ewige von Jesus in Leben hat Peter am nu gefragt, so viel als wir können lesen. Und der Herr, Peter hat alle Sorten belebt. Ich wohne nur busig durch viele Schlafen durch. Ik wil niet gaan alle kracht uitlezen, want dan wil ik in stelt hier zijn. Zo, niet lang nu, Jezus bijeen, dit Jezus waren leren, waren op een kont meer. En hij zei tegen je, dit is van Matthäus kapitel 14, versen 24 tot 33. Hij zei tegen je, dat zij zelf een boot nemen, en wat de andere kont meer komt. Zo, die gaan eruit met een boot. Du kämpfst einen Sturm ab, aber einmal sind die ein Mensch nicht ernt gehen ab in Wut. Und Petrus, zum Gerlatz, Petrus, er stoppt vom Boot rüt und er geht nur Jesus. Nun, das Volk war ganz fern von ihm rüt. Er fängt sich an zu fahren, er fängt an irgendwie zu gehen und Jesus macht ihm ein paar Raden. Aber er nimmt dort Stopp. Hij noemt dat stop, wenn hij gelooft, Jezus. Stel je nu dat. Goen die met Jezus te help. En hij vraagt de jongen. Wer gelooft de mensen wie ik zijn? Die gaan alle zorgen antwoorden. Johannes, Elia. En dan vraagt hij over. Wer gelooft je dat ik zijn? Petrus hebben waar een voetwoord te zijn. Du bist de Christus. Den leven die in God zijn zoon. Van Matthäus 16.
Vielleicht nur dort in Matthäus 16. Dort lässt sich's, dort vielleicht den nächsten Tag, oder vielleicht mal gerade den selben Conversation, was die haben. Jesus fängt an mit ihnen zu scheren. Was von den schweren Dingen hat er durchmachen? Und wo hat er zum Tod kommen? Und Petrus kickt ihm an und sagt, nee, Herr. Niemals soll dort zu dir werden. Und Jesus kickt ihm an und sagt, so tun, sei dort die von mir kämpfst. Nochmal, Petrus schwind vertan, kämpft fern von ihm aus. Er wies sein Glauben, seine starke Glauben an Jesus. Aber nochmal, der hat er auch gewollt. In Werker, ein bisschen länger, Luther dort, geht Jesus mit ein paar von seinen Jüngern ab dem Bein ab. Petrus ist ein von dir. Und du, fange an zu glänzen, so ist die Sonne. Seine Kleider kommen ganz weit. Das von Matthäus Kapitel 17. Und Moses und Elia kommen auch dabei und fangen an mit Jesus zu vertrauen. Und Petrus sagt jetzt, Petrus, die weit nicht wort zu sein, wenn das ist bloß zu viel für ihn. Und er sagt, das ist wunderbar, dass die hier sind mit dir. Wir würden sagen, wort bühen, um das andenken. Ein für die, und ein für Elia, und ein für Moses. Wenn er weit bloß nicht wort zu tun. Und noch lang, Luther. Er fragt Jesus nachher immer nur dort. Dann kommt der Bart um Gordon, Gethsemane. Und die Soldaten wollen Jesus vornehmen. Und Petrus nimmt ein Schwert raus. Und nimmt einen von den Mannen seine Uhren auf. Von Johannes 8, Kapitel 18. Und dann fragt er den Mannen nur, was würde Jesus wollen bekritisieren, wo die wollen am Trial haben. Das Matthäus 26, nehme ich dort rüt. Und du hast eine Furcht. Und die Menschen fragen ihn, was er Jesus kann. Und er sagt, nee. Dreimal sagt er, nee, du kannst nichts von Jesus. Und dann geht er rüt, ab ihrem Zürich. Aber nur Jesus in Auferstehung in Johannes Kapitel 21. Was er am sah, kann sein, und war er ab dem Kant mehr. Du hüpfst ihn gut an und schwamm bei Jesus. Und wie so war er, der Live in der Glauben, wo der an ihm hört. Nur dort habe ich Jesus vortreten im Himmel. Und dann kommt der Pfingsten. Dann kam der heilige Jesus auf der Jünger ab. Und Petrus nur das. Er hat nach einmal gekriegt so eine Buß, was er nach einmal gehört hat. Aber nun, mit der Kraft der heilige Jesus, nun hast du der Kraft hinger. Nun hat er eine Direction. Nun kann er dort besser brücken. Zum, euer hat er Glauben gewesen, aber nu kon hij stark geloven predigen. En krijg nu den selben Tag, wat hij den Heiligen Jesus kreeg. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40 bis 41, hij geht ruit. En hij predigt in de Ondag. En die Tag kom 3000 Menschen in de Kerk naam. De Lehrer van Israel, die gleichen dit nicht. In Apostelgeschichte Kapitel 2, moet hij vor de stoen. Er macht er striden, dort Jesus ist der Messias. Und dort er wollte nicht eine Ernt horchen, aber eine Gott horchen. Und als er rückgeht und predigt, man einmal, ihr habt Gott ihm eine Vision. In Apostelgeschichte, Kapitel 10, wies Gott ihm, dort der Herden kann auch rein worden. Dort, das ist nicht mehr bloß für die Juden. Und so schön, als er dort weit, geht er rüt, und predigt stark.
das Evangelium zu allem. Im Bereich von dit Tribbeljaft in Apostelgeschichte Kapitel 11 war der Council der anderen Christen, die noch in Jerusalem sind. Er steht stark. Und er sagt ihnen, wo Gott am gewesen hat. Und zum einen dort präsen die Taub, der Gott von allem will raten. Nun, Petrus ist nicht perfekt geworden, bloß wenn er den Heiligen Geist hat. Wir wollten das at least noch einmal mehr, wo er sich im Trouble bringt, wenn dort er so böse Dinge tät. Dort in Galater Kapitel 2, hier schrift Paulus, dort Jesus als einmal Hanukum, wo heute lernen, und er eit mit den Herden, und du wirst kein Trouble. Aber am Reimholz, wird Juden, kaum durch Hahn, Juden, wo glauben, dass Menschen müssen beschneiden worden, und Juden worden, euer, der können Christus annehmen. Und er wies hier eine Menschenfurcht, und er hat nun bloß mit Ernst. Wenn dort Evangelium vor allem, was er gepredigt hat, dort wir noch nicht stark genug in seinen Gedanken, zum dort voranbringen. So wie das erklärt, dort das letzte, was wir von Petrus in Leben haben, in der Schrift. Er schrift noch zwei Briefe, ersten Feuer Petrus, der wiesen sei, weil er oft gewassen, er vertraute sei von Einigkeit in der Kirche und irgendein anderer zu sein. Und der Kirche hat lang die Geschichte gehört, dort Petrus erst gekritisiert worden, ab engsein Leben, und zusammen sein Bereich, dort er als Hesterkopf gekritisiert worden. Wenn er sieht, arm wird nicht würdig, krank sollte sterben aus sein Heiland. Nun, was hast du zu lernen von Petrus in Leben? Was hast du dort in Ingerscheid vor mir und vor uns von dir, von wo Petrus als Jugend in Jesus nur gefolgt? Zum du eben denken, habe ich zum Anfang eine Frage. Und die Frage ist, was wir dort, was besonders wir von Petrus? Was mögt am würdig, ein von den Jünger Jesus zu sein? Sagen die Lehrer von den Jünger, und die Lehrer von der jungen Kirche, nur Jesus sind dort in Auferstehung. Wie dort, das sei für eine Schule, was er hat, wenn er jung wird. Wieder dort er dick wird, eine gute Sorte hat im Government. So wie das sie weiten, er hat nichts von sind. Er wie ein Fascher in der kleinen Stadt. Was besonders wir von Petrus, wie dort Jesus, der am Utsiegen. Jesus, jäuf an der Gelegenheit am Notfeuern. Jesus lehrt am, und der Heilige Geist fällt am. Dort einzige Ding, was ab irgendwas besonders wir von Petrus, wie Gott sein Arbeit in sein Leben. Und du hab ich kriegst in die Lehenheit zu, aus Petrus hat. Wie kann sein, in 1. Timotheus, Kapitel 2, von Vers 3 Anfang, hier schrift Paulus dort, sei ja klar, dort Gott jeder Mensch will raten, von Vers 3. Dort das Gott, und das Gott unseren Heiland angenehm, der du haben will, dort alle Menschen sollen geraten worden, und die Wahrheit kann lernen. Weil du hast ein Gott, und du hast ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst hanjeif aus Leisjeld für alle Menschen, dort wird der Tief bewies du fair, dort Gott handel, dort alle Menschen sollen gerad worden. So kriegst du Jesus, Petrus hat gesagt, Petrus hat gefungen in der Gelegenheit gegeben, am zu raten,
krijgt er Jezus kamp naar ons. En geeft ons de gelegenheid. Uba, ik weet ook, als je am nu van je leiden, als je am han je zijn, als jeder een van je am half je zijn, en am voorarm op de knieën zijn je vast, en nu am nu van je doen. Uba, wanneer je niet han, ik bid, dat je wordt nou je ook op de knieën ving. En dat wordt, dat je een respons, wordt me een klein beetje anders als Petrus zien zijn. Wat Petrus zegt, haar goe van mij, wenn ik zijn een zinje mens. Ik weet dat wie wouden zijn, haar raad mij, wenn ik zijn een zinje mens. En je geloven vielleicht dort, oder in sommige van ons geloven vielleicht dort, ja, Jezus kon mij raden, en dat is fijn, dat is bijzonder. Maar brugen zoals hij brugt Petrus? Ah, dat weet ik ook niet. Maar, wanneer we in Epheser, kapitel 5, kijken, hier schrift dat zeer van eenigheid in de kerk. Maar Paulus zegt hier van vers 5. Dat je hebt maar één kerper. En een geest, groeit zo als die alle door een en dezelfde hoopning beroepen zijn. Dat je hebt ook maar een harn, een geloven en een doop. Dat je hebt maar een God en voeder van ons alle. Hij steht ewa alle, schof durch alle en leeft in alle. Krijg dezelfde geest, krijg dezelfde God. Wat Petrus de kracht geeft, nu de heilige geest am opvallen. Van wie Jezus nu voor je doen, krijg de leeft in ons. Dat meer kan onderscheid. Want die was zijn dat. Oh, ik hoor dat ik heb eerst een fijne schel van ik jong weer. Dat meer kan onderscheid. Want die zegt, ik zou nog eenmaal om je was. Ik kon weinig doen. Dat meer kan onderscheid. Want die moet een jonge Christ was. En die has maar, Jezus, je kant voor een paar jaar. Of een paar maand. Want die am nu voor je des. En die laat de heilige geest die opvallen. Die has kraai den geest. Wat Petrus had. Wat arm de kracht geeft. Om rückgoen en een ondag predigen. Dat den dag 3000 mensen in de kerk nemen kan. Dat lijkt euch aan nus besonders aan ons. Dat is alle besonder aan arm. God wil ons alle raken. En hij wil jeder biedt van ons alle raden. En wat meen ik van dat? Voor mij, en ik geloof voor veel anderen, dat is veel een leeg te denken dat, ja, God wil ons raden, maar wanneer we eerst geraad zijn, wanneer we ons handknijen vooraan, wanneer we am onneem en meer als Christus vorm worden, dan wil we wen Jezus ons zelfs worden. Dan wil we wat meer worden zoals de andere mensen, wat ook Jezus nu voor je doen. En wie leven de andere mensen wat Jezus nu voor je doen vielleicht, maar we willen vielleicht niet eens zijn. En dat is niet reich. God heeft ons gemerkt. God heeft, we kunnen zijn in we kunnen zijn in de aanvang van God mensen mag, hij zei dat we een God. Dat personality en die dingen wat God die heeft gegeven, wat die een beetje anders merken als andere mensen, die zijn God. En die zijn door waar hij die wil. Nu ik weet, veren, die zijn krijgt die dingen wat we brengen te zindien. Maar dat die zin wat die heeft even noemen, dat mag van ons voet komen. Dat is niet ons personality zelfs. Wie kan dat zijn in Petrus zijn leven? Dus wie al, zoals ik al een paar mal had gezegd, Petrus had allemaal een boos. Hij wil allemaal boosig te reden en boosig te wat doen. En dat ändert zich niet. Nu de heilige geest am opvallen. Dat ändert zich niet. So wie das wie kan zijn, even zijn ganze leven. Uba,
nu als God aan is geraad heeft. Nu kan hij de bruggen met kracht. Nu als krijg dat bied van arm, wat am Felgen in trouble bracht. Nu bruggt God, krijg dat bied, wenn dat eins van de sterkste bied, als in karakter. Nu bruggt God, krijg dat, om mensen zegenen en God eer te brengen. Ik wil hier een beetje een beeld brengen voor dit. De Heilige Geest in dit als een beetje result. Hij moet een grote bied van something genoemd dat geen zout te boven heeft. Dat kan bied vlees of zo wat. Schmeckt een nus, niet? Zo, wie neemt dat? Wie doet zout erop? En nu wat? Schmeckt het een zout? No, nu schmeckt dat meer als een zout, niet? Dat biedt vlees, nu schmeckt meer als dat wat zout schmecken. Maar denk er maar nu, wanneer du een mens begegnet, en die heeft nog never van zout gezien, en die geeft samen een lepelvol, en hij at dat en, oh, dat wordt sterk, voor wat brug je dit? Wel, du zeigst, wie doen dit op Holland eten op? We doen dit op meest krijgt alles wat we merken, dat we dit, er nog veel van dit doen op. Die wouldn't zijn, wel, dan maar al je eten even reinschmeigen, nicht? En ik lijk dat, wat veel van ons denken hebben de Heilige Geest, even, Jezus nu vallen en Mij is het om voren. Dat, van wie am looten, ons reinigen, wo wie wenja en wenja, zoals de mens zijn, wat God goed gemerkt. En dat is niet reich. Wann wie looten am, ons reinigen, wann wie am nu fallen, dat is de einzige weg, dat wie worden werkelijk ons zelfs. Dat, wie dat kan loslooten, dat zin, wat wie in ons haan, dat zin, wat ons meer zoals de wereld merken deed. En wie kan werkelijk de mens zijn, wat God heeft gemerkt. Petrus in geschicht. Es sei ja ans geschicht. Hij wie een normal mens, wat schaffen deed voor zijn leven. En een dag bejeent hij Jezus. En Jezus kwam naar arm. En jij van de gelegenheid, kom nu en volg me. Krijg zo, dit hij voor ons, wat hij voor ons, half hij, probably al voor ons. Ik weet niet, wat er half je looten in je leven? Maar ik hoop, je han je ook, op een knuis je vang, far arm, en am du looten nu je volgt. Wenn ons Geschicht fängt, kriegst du aus Petersin an. Aber dort ein, dort ist bei uns. Wo wir am Nufallen, wo wir am Looten ans Rennen, wo wir der Heilige Jesu Looten ans Abfallen und ans Steuern und ans Kraft geben, zu Gottes Ehr. Oder wo wir weichdrehen und ans Leben kriegst du leben, als wir am Neverholen sein. Laten we te bidden. Lieve God en Vader, dank je de waarde voor van deze Marius, dat we kunnen hier toekomen, die woord te studeren. Ik bid, doch door mijn zwakheid, hast u kunt mij brengen, hast u mij kunt kracht geven, om die woord van u te leiden, en dat het woord in de mensen in de hart in band blijven, dat die woord kan van die wat leren van deze Marius. Ik weet dat als we van hier gaan, dat we willen zijn Gottes met ons met gaan, dat we willen jullie de eer en de kroof, dat we willen jullie de eer en de prijs en dat lui wezen, wat die ons gaan gewezen. In Jezus naam, amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat hem geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat je door dat mochten aan je geloven gestort, op je mond hadden getreist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon als waren je broeder en deina, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog toop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de hartje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zenden wordt. Want onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

En in mijn Pijzerbrief zijn twee lange gebeden van de apostel Paulus. De eerste 14 versen in kapitel 1 zijn zoals een leid, wat beschreven dat wat God zijn gemeente erwählt had, hij den grond voor de wereld leed. God heeft de gemeente dat Jezus Christus erleist en met hem Heiligen Geest versiegeld. De apostel Paulus zijn gebed in Epheser 1 van vers 15-23 kon met een Proviet beschreven worden. Gebed om een meesterhaftes Leven. Zoals Abraham, Moses en Daniel bidt Paulus niet voor zichzelf. Hij bidt voor de gemeente. Durch dit gebed kennen wir ein Bet an Paulus in Hort in Antike. Paulus weiß, dass die Gemeinde nicht aus ihrer eigenen Kraft leben und bestehen bleiben kann. Ihre Kraft kommt von oben. Paulus weiß auch, dass der Reichtum, den Kinder Gottes, der Jesus Christus habe, nicht automatisch in ans Leben entkommt. Die Gemeinde und jeder einzelne Christ muss den Reichtum an Christus annehmen und selbst erleben. In de eerste 14 verse in kapitel 1 beschrijft Paulus al die zegeningen met de God die gemeint dat Jezus Christus gezegend heeft. Paulus praat God aber nicht nur nog meer zegeningen. Hij weet hier dat God in mocht de ogen opmerken, zodat zij erkennen kennen wat God in alles geschenken heeft. En dan in ook de harte opmerken wordt, dat zij die gave alle aannemen mochten. Paulus mocht zo jieren, dat de gemeente wenigstens wat daarvan begrepen wordt en ervaren, wat God aan openbaard had. Paulus kritiseert en prielt eind ober nicht. Hij mocht bloos, dat God zijn genood en de gemeente werken kon. Daarin ziet hij ook niemals op voor eind te danken en in zijn gebeden aan eind te denken. Hij weet, dat ze mangelhaft blijven waren. Zolang als die hier op deze eed zijn. Wat veranlost in Paulus dit gebed voor de gemeente te beden? Paulus denkt aan den evenmote grote richting aan je nood, den de gemeente echt dat evangelium gekregen heeft. En wat treurig wordt dat toch zijn, want ze voor al dat blind zijn worden. Paulus wist dat deze gemeente zich im geloven bewährt hadden, en dat beweegt aan dat hij een dankgebed te doen. Hij zegt, van dan als ik van jullie geloof aan de Heer Jezus hield, en van wie je alle heilige leven, hier ik niet op voor jullie te danken en voor jullie te beden. De apostel weer in gevangenis, maar irgendwo had hij toch gehoord waar deze christen trouw en vast in geloof stonden. Waren sie auch schwor, wenn sie ihren Glauben an Jesus Christus verfälscht worden. Dort geht hier darum, dass die Gemeinde ihren Glauben bewahrt und ausgelebt hat. Den Glauben, was sie angenommen hatte, als sie mag irgendwie, hatte sie bewahrt. Ein Leben der Glauben war von gestern bis von dir und dann bis morgen. Paulus hat aber nicht bloß davon gehört, dass diese Christen sich im Glauben bewährt hatten, aber auch davon, wo er Glaube sich auswirkt, wo sie sich ein Leib bewiesen hat. Wenn dein Leib zu aller Heil, die bei der Epheser gefehlt hat, hat Paulus ihren Glaube auch nicht loben können. Er ist dankbar dafür, dass die Christen ihre Leib nicht bloß für ein paar Freund und Glaubensgeschwister da wie, aber für alle Heilige. Das meint für alle Gotteskinder. So als Paulus dort versteht, je hier Glaube, Leib und Hoffnung zum Christentum. Wir wollen nun weiter ein Leid horchen und nur dort Leid mit der Botschaft wieder machen.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 657. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 657.

Maar niet deze programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons vader van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am einen Weg war der Heere.

Lucas capitol 16. Hij zei ook te zijn jongen, dat weer eenmaal een gewisse rijke man, die een verwalter over zijn goud had. Am wordt ongemaald dat dit verwalter zijn goud verkwalzen deed. Dan roept hij zich am haan en zegt, wat is dit dat ik van die hier? Je hebt eenmaal rekening van die boekvierung. Wilst du kunst nicht länger verwalter zijn? Dan zei de verwalter te zichzelf, wat zal ik doen? Mijn haar neemt mij mijn verwalter amt weg. Groven kan ik niet, en ik schäm mij te prachten. Ik weet wat ik doen word, dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter amt verlie, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn je schilder en zegt den eersten, wieveel bist du mijn haren schuldig? En hij zegt, 100 mot eil. Hij zegt de arm, neem den schuldzadel, zat die schwindolen schlief 50. Dan zegt hij te einen anderen, en wieveel bist du schuldig? En hij zegt, 100 mot wet. En hij zegt de arm, neem den schuldzadel en schrief 80. Daarop looft de haar den angereichten Verwalter, dat hij klug gehandeld had, wils diese Weltmenschen seit am Umgang mit eres Jilichen, kleed ja aus de Lichtchenja. En ich sei und ook, brückt dat angereichte Richtum, Frinte mögen, dat wandert mit einmal nicht mehr door es, sei und dann en eiwe Wohningen abnehmen. Wer am Klingen trü es, es ook trü am Gröten, en wer am Klingen nicht trü es ook nicht trü am Gröten. Daarwegen, wenn je met dat angereichte Richtum nicht sein trü je wast, wer wordt je dan woorden rechtem onvertrouwen? En wanneer je met dat wat een anderen zint als niet zijn truie was, wer wordt je dan geven wat je het is? Tjijn knecht kon twee haren deinen. Hij wordt einen niet liegen kennen en den anderen goed zennen. Oder hij wordt einen trui zennen en den anderen verachten. Je kennen niet God in dat rechtem tegelijk deinen. De jeldjeje Pharisäer hadden dat alle je hiert en drijven daarwegen er een spot over aan. En hij zegt aan, je zijn die zich voor de menschen recht voordien. God ober tjant je nu horten, wils wat van menschen hoog ongezijnen wordt, als een God zijn jugend een afschuw. Dat je zazende profeten worden je predigt bij Johannes Tjeim. En van dan aan is het Gottes Rijk je predigt worden en alle mond drängt door met je wilt nemen. Dat is aber leichter für Himmel en Erde vergonen, als het ein Strich sie vom Gesatz weichfällt. Wer sich von seiner Früh scheiden deed in eine andere Fried, breit die Eier. En wer sich die Fried, die durch eine Scheidung gegonen is, breit ook die Eier. Da wir ein gewisser reicher Mann, der sich mit Purpur in ein feinsten Lehnzeug schleiden deed, en alle Tag in Frieden hochher lebt. Da wir ook ein armer Pracher Lazarus voll schweren, der am Pferde der geleicht wird in ein Verlangen hat, die Träumels zu eten, die dem reichen Mann vom Dach fallen, so gode hoin Träumen und leichten am die schweren Rehen. Einen Tag starf der armer Mann und ward von der Engel an Abraham seine Schuld gedreht. Der reiche Mann starf ook und ward begroft. Und als er in der Hall an seine Quol abcheckt, sah er Abraham dort weit auf mit Lazarus ab der Schuld. Dan roept hij, Vader Abraham, hab medleid met mij en schijt Lazarus, dat hij zich de vingerspets in water dukt en mij de tong chalt, wils ik voor in deze vlammen je tweelt. Abraham oberseed, Sehen, denk daaraan, dat du dien goudet en dien je levenstijd je treen hast, en Lazarus im jeendeil tricht bijzit. Nu ober wat hij je treist, en du hast dien je kwol. En bovenaan is tussen ons en jund een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort aan te komen en ook voor die van dort her te komen. Dan zegt hij, Vader, dan praag ik die dat u aan nu mijn vader zijn huis schijkst. Wil zet je vijf breider, dat hij aan dit verstelt, dat zij niet ook aan dessen oort en de kwolen komen. Abraham zegt de arm, die hebben Moses en de profeten. Laat ze aanheren. Hij aber zegt, nee, Vader Abraham, wann van de doodes wer wordt hangonen, wurden die amtieren. Hij aber zegt de arm, wann die nicht nur Moses in de profeten horchen, wurden die sich ook nicht bereden loten, wann einer van de doodes abstund.

Jesus Christus aan zijn heiland en haren zijn lieblingswoord as kom en volg me nu. Wanneer wie Jezus nu volgen, dan werkt hij in ons beides den welle tot volbrengen te dort wat aan je veld. We lezen dat Jezus als ons verbeeld uit Filippa kapitel 2 van vers 3. Ziet niet nur zich en ihr jiet zich, vee acht den nächsten hecher aus jüns selbst. Hier zal nicht bloß nur dort schicken, wat jüns selbst interessiert, ob ook nur dort wat den nächsten interessiert. Ziet einen ander so gesonnen als Christus Jezus selbst wir. Hij wir von seiner Natur her Gott, aber dort sah hij nicht so an, dat hij dort met Gewalt fausthaulen must. Hij trok zich dort so als Gott seinen uit. Neem eine Gestalt an aus een Knecht, en wart derch so als wie Menschen, geboren als een Mensch. Demütig mürk hij zich je ring, en wart gehoorzaam bottom dood om Kriets. De ween heeft God arm ook hoog gehoven en arm een nomen gegeven die even alle nomen staat. Am nomen van Jezus zullen zich alle knieën en hemel en op de eerde onder de eerd been. En alle tongen zullen te God zijn eer bekennen dat Jezus Christus haar is. Dan vers 13. Wils God werkt en junt beides dat wel en dat voor zich merken, zoals arm dat je valt. Doet alles ohne brumsch te zijn en ohne te twijfelen. Dan zijn je God zijn reine en schuldfrije kinder, aan die nuscht uit te zaten is. Schient als lichtermang een verdorvene en verdreide menschheid in deze wereld.

Goede Marius, welkom alle plaatietje, tuigiers, tuigiers. Heb een schöne reis, heb een fertig toarbeid. Laat die den mate schein schmaatje, waar maar du die befeindt. En die grüßt Christoph, hier in diesem Programm, Tim Kaffee en Mate, wenn du mi mal mitteilen wirst, wat van de jij en du schrieven, nicht schrieven, ja schrieven ook. Harche des, ra tjeche, adelante. Vielleicht die Nummer dan nog te hengen aus Radio, ra YouTube, ra wat immer dan. Ja, dat wordt mij interessieren. En van de oude hebben we Madweg. Madweg den 27. Mei 2026. Daar